0: Nog gaan we het in de ticket uitzien. Maar dat Santi, ze laat zijn gelak nog op.
1: Ah, helaas, ik heb mijn honger te laten weer met mijn maal uit. Kook te Arabe gauw, wat ze genoeg die lunde voor je lang neer neer te houden. Wordt je beleggen in de oude loo. Zo kun je ook beleggen in de oude loo. Kan niet in de rechter neer te houden met je loo. Ze genoeg met z'n aan. We gaan lopen die goed doen in mijn zongen in de mik. En nog een ga zo lang neer te houden. Ze ging je hola nog wat. Ook kon ik al 22 met die loo. Sani kira ak nubo lang nae nae ak tau mayo soko yoli bale alak nae ak tau kalitu nae ak mesti yu ulutu kao lakpat. Sake na manu ak alak tau sori miso ngoy limik anu kaya ngakasulak nae ak tau yuk ukoni ngal wilaban miti lagu. Umeo yak nubo lang nae nae ak tau mayo soko yolak pale awdu ulutu kao lakpat. Sake na umik sana nae kalutiko sori miso ngoy limik 60 muti kio rahatatumik ukoni kalak nae ak tau yu 23. Inutuak. Nu wil ik naar een acta om je zo heel katun naar een leeuwt. Sakhani om ik zan aan de halde 40 mission olympic, 70 mohat te mik, okoni halde 19. Poeweer niet ook, hopper, nu wil ik naar een acta om je zo heel paletun naar een leeuw long en nek, want die lakt dan nog 50 mission on de halloni, 80 mot. De keur had te mik, okoni al 16 metilo. Akulivik, nu wil ik naar een acta om je. Zo kun je het lang niet